0: ten taxi a ty je jasný.
1: In Brazil je
0: Makedonia. Ty je
2: vel.
0: To bylo by z toho vel.
3: Need a break.
0: Sample conversion. Dat is een heel dinsdag. Dan zegt ze dat in het boek van Melijn of Toos dat alles bij God geregeld was.
2: Now it's worth like...
0: En dat was Newton. Newton dacht dat hij al harmonies was.
1: Dat is wel
2: goed.
0: De harmonie. De harmonie.
1: De
0: harmonie. De harmonie. Dat is het tweede boek. Die Walt Disney die heeft er gewoon een koord gehad. Die bewaarde koord.